0: Rob dit uur, nieuws uit onze regio.
1: In Turnhout vindt op 5 september voor het eerst het gratis stadsfestival Love Out Loud plaats. Het nieuwe evenement op het Kasteelplein wil muziek en de Hollybee zichtbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid samenbrengen. We willen niet zomaar een evenement, maar een zichtbaar en inclusief platform waar community centraal staat, aldus de organisatoren. De stad Turnhout heeft 10 bomen laten vellen in het stadspark. De bomen waren ziek en moesten verdwijnen om de veiligheid te garanderen tijdens de stadsparkfeesten. De beuken en essendreef van het stadspark bevatten enkele dode bomen die echt geruimd moesten worden. Het gaat om 10 dode bomen in totaal, 2 in de beukendreef en 8 in de essendreef. In het centrum van Oud-Turnhout loopt de laatste fase van de herinrichting van de dorpskern. Van dinsdag 26 mei tot vrijdag 29 mei wordt de verkeershinder nog iets uitgebreider, want dan is niet alleen het dorp voor het gemeentehuis, maar ook het kruispunt met de Steenweg op Zevendonk en de Neerstraat dicht voor verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen opnieuw nog wel passeren. De omleidingen verlopen afhankelijk van de bestemming via de N18, Molenbergen, Neerstraat of Zandstraat.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De vijf kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na drama in Buggenhout gisteren zijn buiten levensgevaar, zegt de federale politie. De chauffeur van het schoolbusje had geen strafblad en is ook nooit veroordeeld. Het parket onderzoekt wat de man bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor het busje gegrepen werd door een trein. Er komt ook een autopsie op zijn lichaam om te kijken of de man niet onwel is geworden. Bij drama vielen vier doden, onder wie twee kinderen uit Bornem. Ook de weduwe van de bestuurder van het schoolbusje vraagt zich af wat er is gebeurd. Ze denkt dat haar man verblind zou zijn door de zon. De man laat naast zijn vrouw ook vijf kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran. Maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via officiële supportersfederatie. Wie tickets kocht via de Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld is niet meegeteld. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel om vooraf te checken of je de VS wel binnen mag. Zo kunnen mensen die kritische filmpjes over president Trump op hun telefoon hebben staan in de problemen komen. Het WK voetbal start op 11 juni. In het tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in twee sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op krukken. Opnieuw veel zon, mogelijk 30 tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien trouwens en het mogelijk.

0: blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Huskus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
3: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Pink Pop met Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Berre en Jet van der Steen. Pink Pop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.pinkpop.be.
5: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
6: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
5: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
6: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
5: Blijft er dan geen chaos achter?
6: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
7: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
5: Onze rommel, hun zorg.
7: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
8: en jij kan weer ademen.
9: Het is 7 uur.

0: op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De vijf kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na drama in Buggenhout gisteren zijn buiten levensgevaar, zegt de federale politie. De chauffeur van het schoolbusje had geen strafblad en is ook nooit veroordeeld. Het parket onderzoekt wat de man bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor het busje gegrepen werd door een trein. Er komt ook een autopsie op zijn lichaam om te kijken of de man niet onwel is geworden. Bij drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. Ook de weduwe van de bestuurder van het schoolbusje vraagt zich af wat er is gebeurd. Ze denkt dat haar man verblind zou zijn door de zon. De man laat naast zijn vrouw ook 5 kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran. Maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via officiële supportersfederatie. Wie tickets kocht via de Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld is niet meegeteld. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel om vooraf te checken of je de VS wel binnen mag. Zo kunnen mensen die kritische filmpjes over president Trump op hun telefoon hebben staan in de problemen komen. Het WK voetbal start op 11 juni. In het tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op krukken. Opnieuw veel zon, mogelijk 30 tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien trouwens en het mogelijk

0: Ga je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
5: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
6: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
5: Walbers? Wat?
6: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
5: Dus geen eten living meer?
6: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
7: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
8: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
9: Een wagen kopen die betaalbaar is?
10: Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties. En tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals voor het Volvo stokverkoopweekend.
9: Meer info op tweedehands.groeprutten.be.

0: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
1: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. Ik ben niet lumpen.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
3: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelver. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.

0: Gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
0: Het is 8 uur.

We zijn volbracht. Dat was Silver met Het Arden Soul. Een hele goede morgen allemaal. Welkom vrienden. The Weeknd hoor je zo meteen met Dancing in the Flames. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen social media website na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort wel 80. Schept wel vaker over zijn gezondheid op. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door blauwe plekken die te zien zijn op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffertje werd gevonden met een handdoek rond zijn nek en de autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat trouwens ook toegegeven. Een Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven. Dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeurd zijn, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt en ontsmet wordt. Ja, wat dat nu precies weer betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op dat Hantavirus en eergisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Vandaag opnieuw veel zon, 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf zaterdag wordt het iets koeler, maar de kans op een bui en onweer wordt groter.

0: Mos gaat nu is het genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
5: Goeiei, ons huis kraakt, trekt en piept.
6: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
5: Nee. We bellen Nevenplastics.
6: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
5: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
6: En ramen?
5: Yep, in PVC of aluminium.
6: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
5: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
6: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
7: Verhoog je omzet. Maak reclame op 4 radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@radionoorderkempen.be. Doe het nu.

0: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissus, doe eens vlug, jong.
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stissus, telefoon.
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
4: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
5: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
4: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
5: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Toms Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
6: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres,
7: voor de hobbytuinier in hart en nieren.

Dennis Gray en Rumors. En daarvoor Shakira. En dat was een hitje uit 2017. Ariana Grande hebben we ook meegebracht vandaag met Yes And. U mag zelf aanvullen, hè?

0: in a Spiral was that you can die on this hill, beste vrienden. Hey, het is bijna 9 uur, ik heb hier nog Pommelien Thijs voor je. Ik moet gaan, ik zou zeggen, blijf gewoon nog even bij ons.
1: Dus dat wordt

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
4: en jij kan weer ademen.
5: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
6: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
7: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
6: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
7: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
6: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
8: Het is 9.

En met Babette en hoe dan ook. Een hele goedemorgen, 9 uur geweest, beste vrienden. The Glass Animals, zometeen na de hoofdpunten uit het nieuws, uiteraard. Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen social media website na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort wel 80. Schept wel vaker over zijn gezondheid op. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door blauwe plekken die te zien zijn op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffertje werd gevonden met een handdoek rond zijn nek en de autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat trouwens ook toegegeven. Een Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven. Dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeurd zijn, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt en ontsmet wordt. Ja, wat dat nu precies weer betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op dat Hantavirus en eergisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. Real Madrid kiest op 7 juli een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Vandaag opnieuw veel zon, 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf zaterdag wordt het iets koeler, maar de kans op een bui en onweer wordt groter.

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Een wagen kopen die betaalbaar is? Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties en tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals voor het Volvo stokverkoopweekend. Meer info op tweedehands.groeprutten.be.
2: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik ben een spotje aan het inspreken voor dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
7: Ja, dit is wat mijn mama zei.
6: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Ticket.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan. Bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

Cameron with Khan. Was dat de Kingdom of Fear, beste vrienden. Dat is nergens voor nodig, hè. Schrik hebben van de Kingdom of Fear. Bah, nee. Dimitri Vegas, Like Mike, When I Grew Up.

0: Sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Huskus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
3: Eindelijk een job die echt bij me past.
2: Dus je bent echt content?
3: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
2: Oh, dat is interessant.
3: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
1: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
0: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.

hebben hem toch weer moeten binnenlaten hier, dat bedwetertje, hè? Mr. Know-it-all van Teddy Swims was dat. Goedemorgen, Dua Lipa komt eraan met Illusion. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen social media website na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort wel 80. Schept wel vaker over zijn gezondheid op. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door blauwe plekken die te zien zijn op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffertje werd gevonden met een handdoek rond zijn nek en de autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat trouwens ook toegegeven. Een Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven. Dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeurd zijn, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt en ontsmet wordt. Ja, wat dat nu precies weer betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op dat Hantavirus en eergisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. Real Madrid kiest op 7 juli een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Vandaag opnieuw veel zon, 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf zaterdag wordt het iets koeler, maar de kans op een bui en onweer wordt groter.

I Love met Andy Grammer. Hier bij Noorderkempen. Nog een beetje zomers muziek. Ja, die hebben we ook meegebracht. Alvaro Soler bijvoorbeeld met dit magische nummer.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
2: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
2: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen eten living meer?
2: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
6: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
7: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
8: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
6: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download.

0: dergelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik nu zeggen. He, ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoet, zuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
5: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.

Todd Sebastian en Champion, Nat Sky ook gehoord met Rio. En dit is Meghan Trainor. And I made you look. Ja, maar ja, verleden ik er maar niet uitzie als een zot.

0: complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
2: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
1: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten, superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
2: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates. Voor baas en beest. Jarenlang comfort.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleuken 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
6: Het is 11 uur.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen social media website na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort wel 80. Schept wel vaker over zijn gezondheid op. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door blauwe plekken die te zien zijn op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffertje werd gevonden met een handdoek rond zijn nek en de autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat trouwens ook toegegeven. Een Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven. Dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeurd zijn, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt en ontsmet wordt. Ja, wat dat nu precies weer betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op dat Hantavirus en eergisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Vandaag opnieuw veel zon, 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf zaterdag wordt het iets koeler, maar de kans op een bui en onweer wordt groter.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
0: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
0: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak
4: en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
5: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
5: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
4: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
5: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal, waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
0: Het is 12 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: In Turnhout vindt op 5 september voor het eerst het gratis stadsfestival Love Out Loud plaats. Het nieuwe evenement op het Kasteelplein wil muziek en de Hollybee zichtbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid samenbrengen. We willen niet zomaar een evenement, maar een zichtbaar en inclusief platform waar community centraal staat, aldus de organisatoren. De stad Turnhout heeft 10 bomen laten vellen in het stadspark. De bomen waren ziek en moesten verdwijnen om de veiligheid te garanderen tijdens de stadsparkfeesten. De beuken en essendreef van het stadspark bevatten enkele dode bomen die echt geruimd moesten worden. Het gaat om 10 dode bomen in totaal, 2 in de beukendreef en 8 in de essendreef. In het centrum van Oud-Turnhout loopt de laatste fase van de herinrichting van de dorpskern. Van dinsdag 26 mei tot vrijdag 29 mei wordt de verkeershinder nog iets uitgebreider, want dan is niet alleen het dorp voor het gemeentehuis, maar ook het kruispunt met de Steenweg op Zevendonk en de Neerstraat dicht voor verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen opnieuw nog wel passeren. De omleidingen verlopen afhankelijk van de bestemming via de N18, Molenbergen, Neerstraat of

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
3: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
2: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergolas die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
3: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
2: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
4: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
5: Ja, dit is wat mijn mama zei.
4: Berre en Jet van der Steen. Pinkpop, zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.pinkpop.be.
6: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
7: Verhoog je omzet. Maak reclame op 4 radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

0: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Ik ben een spotje aan het inspreken voor Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
1: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken. Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoet, zuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat In en Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenventstraat 4.

0: zijn jouw knallende hits op hun orderkempen. Zoals jij die vandaag wil. Miles Schmidt en Niall Horan met Drive Safe. Tot 3 minuten over 1. Het is woensdag 27 mei. 1-4 Radio. Gaan we er tegenaan met Martin Garrix en Ed Sheeran onder meer. Ook Taylor Swift met Elizabeth Taylor. En zelfs Ugil en Jamaican Bam Bam. Dat is nieuw werk, maar eerst hoofdpunten van het nieuws.
1: Veel reacties op het overlijden van voormalig presentatrice Martin Prene. Ze overleed na een strijd tegen pancreaskanker. Prene werd maar 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van de Rode Loper. Prene had een man, dochter, een zoon en een kleinzoon. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijke ongeval aan een overwegend bukkenhout. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Vanochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Bukkenhout een rouwregister gelegd, net als in de school van de jongens en de begeleidster. De meeste leerlingen blijven vandaag nog thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn aanwezig, maar geven geen les. In de gevangenis van Gent zijn politie en de speciale eenheden vanochtend ter plaatse geweest voor een incident met 2 gevangenen. Het duurde 3 uren, maar er raakte niemand gewond. De man wordt verhoord en de kans is groot dat de gevangene die opstandig was naar een andere gevangenis wordt gestuurd. In het centrum van Brugge is een appartement uitgebrand. Niemand raakte gewond, maar het appartement is onbewoonbaar, zegt de brandweer. Het vuur ontstond in de bijkeuken van het gebouw. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De oorzaak wordt onderzocht. Het olietekort door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de straat van Hormuz is minder groot dan verwacht. Voor bijna 10 van de 15 miljoen vaten die er dagelijks passeerden, zijn er alternatieven. Blijkt uit een analyse van de Belgische tankergroep CMB. In plaats van met schepen wordt de olie via pijpleidingen vervoerd en er komt ook vaker olie uit andere olielanden zoals Canada, Noorwegen en de VS. Volop zon aan de kust 21 graden, elders kan het nog 30 graden worden. Morgen en vrijdag zomers warm met veel zon, 30 graden. Het weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan frisser bij 25 graden.

0: 12 nieuwe plaat van Ugil en Sulto, de Jamaican Bam Bam op een noordelijk MP. De song van vorig jaar van de 3 top DJ's uit Zweden, Swedish House Mafia, Wait So Long. 100% muzika, Lucas en Steve, Oaks en James, Love on Hold.
1: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Je kent het wel, je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, snuit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
4: Bij Tom's Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
3: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
4: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
5: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
5: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob, zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkbob.be.
7: Een wagen kopen die betaalbaar is? Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties en tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals voor het Volvo stokverkoopweekend.
8: Meer info op tweedehands.groeprutten.be.

onze Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeated met een nieuwe tipplaat voor de top van morgen. En wat voor een, hè, mijn kameraden. Met de David Guetta, Florida, Club Can Handle Me uit 2010. Flashback was dat trouwens. Noorderkempen op de radio, maar ook op het internet via radionoorderkempen.be. Electric City, hier is Dion Lepa en De Plow in Silk City.

0: ongeëvenaard de kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens vlug, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stessens, telefoon!
4: Dakwerken Stessens, groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

stevig, toch? Dat is Madonna terug na jaren stilzwijgen. In duet met Sabrina Carpenter, hoe mooi kan het zijn, hè? Bring Your Love op Noorderkempen. En Hooverphonic Romantic 2018, daarvoor nog eens flashback. Hier zijn The Imagine Dragons voor jou. Natural, van ook al jaar of acht terug.

tussen DJ versus DJ Lucius en Milo samen. Forever Young, heerlijk mooie nieuwe plaat op de radio tot bijna 2 uur. Straks nog veel meer hits erbovenop. Ik heb nog Majestic met Boney M en Rasputin. Nieuwe plaat van Jello en David Guetta, Save Me Tonight. Hier is de zomerplaat 24 met Jack Somi en

0: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
0: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
3: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
5: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak.
6: En u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
7: Het is 2:00.

0: Het is toch ook al een tijdje heel knappe plaat van Sienna Spyro en Dion Dushill. Tot 2:30. Goedenamiddag, het is woensdag namiddag. Olivia Rodrigo met de nieuwe plaat Drop Death. Is er ook Teddy Swims, Mr. Know-It-All en zelfs Thomas Gray met Rumors. Eerst hoofdpunten van het nieuws.
1: Premier Bardewever wil niet besparen op defensie, zegt hij op VTM Nieuws. Aanleiding de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit, die willen minder investeren dan gepland. Onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen, is voor de Wever niet bespreekbaar. De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. Er komt veel reactie op het overlijden van Martine Prene. Ze overleed gisteren aan pancreaskanker. Prene werd maar 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij de VRT of als presentatrice van de Rode Loper. Na de tv-carrière werd Prene gezondheidsbegeleider en ze schreef ook 8 boeken. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijk ongeval aan een overweg in Buggenhout. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend. Net als in de school van de jongens en de begeleidster. De meeste leerlingen blijven vandaag thuis. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In Londen woedt een grote brand in een Joodse supermarkt, melden Britse media. Het vuur brak uit in een opslagruimte. De brandweer is massaal ter plaatse. In de wijk waren al verschillende brandstichtingen gericht tegen de Joodse gemeenschap. Of dat ook nu het geval is, is niet duidelijk. Als je altijd al eens had willen ronddwalen in het Koninklijk Paleis, deze zomer kan je dit gaan bezoeken. Van 3 juli tot 16 augustus gaan de deuren open na een renovatie die 2 jaar duurde. Je kan onder meer de troonzaal, de grote galerij en de tuinen bezoeken. Je moet wel reserveren. Ticket 10 euro. Als je niet kan wachten, vind je online een virtuele rondleiding. Vanmiddag volop zon, aan de kust 21 graden, elders 30. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon. Bij maxima tot opnieuw 30 graden. Het weekend stijgt de kans op buien. Het wordt frisser bij 25 graden.

Radio. De Rumours. Beetje lawaai maken hier bij Noorderkempen. Met de Purple Disco Machine en As It Is in the Beat of Your Heart. Daarvoor naar 2024. En de poef tussenin, in 2025, was dit de plaat van Justin Bieber met de Daisy.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje om te inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
1: Ziet u het al voor zich? Uw huis helemaal zoals u het wil?
3: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
1: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
3: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
1: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
4: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat In & Takeaway Thai de wandeling. Steenweg op Zevendonk 179 de Turnhout. www.thaidewandeling.be.
5: Oh schat, nu is het genoeg.
6: Maar schatje toch.
5: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
7: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
5: Salon, kast of boxspring.
7: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
5: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
7: Alles aan echt betaalbare prijzen.
5: En superkwaliteit.
7: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
5: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
7: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
5: Open op zondag, maandag gesloten.
8: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
9: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
10: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
8: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

van de producten waar ik mijn hand voor in het vuur durf te stoppen dat niet bovenaan de hitparade zal eindigen. Drop Dead, Olivia Rodrigo, een nieuwe plaat. Met de Dynamite Tayo Cruz uit 2010, Flashback, daarvoor nog eens bij Noorderkempen. Dit is Jax Jones en Aura, I Miss You.

0: Gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
3: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. He, ik ben niet lumpen.
3: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Casterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
4: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
4: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
4: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.

en blijft een knaller hè, van Reggie en Laura Tesoro. Bound to be op de radio. Met Adele ervoor in 2016 en Send My Love to Your New Lover. En nog eens 2 jaar later was dit.

ongelooflijke hard in de hitparade. Just Stay, Jack Style en John met Turn the Lights Off. Tot bijna 3 uur. Straks nog meer is erbij op woensdagnamiddag. Ik heb nog Maître Gims, ook Calvin Harris met Satisfy. Nieuwe plaat opgenomen, samen met Jazzy. En Casso, Deep Black Europe en Ray. Hier is Prada.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
5: en jij kan weer ademen.
6: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waarde verzekerd. Het is 3.

0: Jackson en die drummer, The Thing I Love. Je vindt hem ook al terug in de Ultra Top. Het is 3 over 3. Het is woensdag namiddag 27 mei. Gaan we hits draaien, vrienden. Nieuwe Niall Horan met Dinner Party. De Bausa Magnetic komt er ook aan. En Silver met Head, Heart and Soul. Maar eerst hoofdpunten van het nieuws.
1: Parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van voormalig premier Verhofstadt. Die kreeg geen straf nadat hij een rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij is wel schuldig verklaard, maar het parket oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende. Omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. Maar de zaak wordt opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland. Onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen, maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar. De komende maanden moet de federale regering trouwens op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. Terwijl het Rekenhof zelfs spreekt van 15 tot 20 miljard euro om de begroting tegen 2029 op het niveau te krijgen. Voetbalclub Dender ontslaat zijn trainer Yannick Ferreira. Dat maakt de club zelf bekend. Dender degradeerde vorige week naar de tweede klasse nadat de barragewedstrijden tegen Lommel verloor. Ook de hulp- en de keeperstrainer vertrekken. Wie hen zal opvolgen, dat is nog niet duidelijk. Vanmiddag volop zon aan de kust, 21 graden, elders lokaal 29 tot 30. Morgen en vrijdag zomers warm met veel zon, maxima 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien en het wordt dan ook frisser. De temperaturen zitten rond 25 graden.

jouw muziek haalt, luister je Radio Noorderkent Kempen met Silver, Head, Heart and Soul. Nieuwe plaats van Sylvie de Bee en DJ Wout van Dissel. En vorigens Chainsmokers, 5 Seconds of Summer, Who Do You Love in 2019. Deze band leerden wij kennen in 2024. Was een zomerplaat van de meisjesband 4 met Anapol.

0: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Een wagen kopen die betaalbaar is? Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties. En tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals. Voor het Volvo stokverkoopweekend.
3: Meer info op tweedehands.groeprutten.be.
0: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
4: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Binkbop. Met Meteor.
5: Ja, dit is wat mijn mama zei.
4: Berre. En Jet van der Steen. Binkbop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkbop.be.
6: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
7: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
6: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
7: Kijken. Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
6: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

0: deze flashback kwam uit 2003.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender.

Ooit was hij een van de leden van de band One Direction, nu al jaren solo. The Dinner Party, de nieuwe plaat van Niall Horan op jouw radio. En Pink in Famalay Portrait daarvoor in 2003. Radio Noorderkempen, 106.2, 107.8 en overal radionoorderkempen.be. Met Ben Samboon.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, hoog blijven die pannen?
3: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
3: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken, één adres. Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stessens, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
3: www.dakwerkenstessens.be.
5: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.

RZA heeft een nieuwe plaat opgenomen samen met Faithless, The New Religion. Je hoort hem al een tijdje hier bij ons. Ik vind het een berenproduct op de radio. Met daarvoor nog eens Florence and the Machine in de remix van Calvin Harris. En Spectrum, Say My Name was een flashback uit 2012. Dit is jouw nummer 1 hitradio. Jax Jones met Jess Glynn, Wim Thatch.

9. Producer Kygo en Gillet & Griffin, Save My Love, tot bijna 4 uur. Straks Stefan de Wilde, hij gaat de avond in met jou. Of de namiddag, zoals je wil. Oscar en de Wolf nog, ook Haven, I Run. En dit is Ray Dalton met In My Bones.

0: U het al voor zich? Uw huis helemaal zoals u het wil?
1: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
0: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
1: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
0: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio. Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
0: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
0: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
0: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice.
4: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
0: Het is 4

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Hongarije blijft partij bij het internationaal strafhof. Het parlement heeft een wetsvoorstel daarover goedgekeurd. De vorige regering van Viktor Orbán had beslist om zich terug te trekken uit het strafhof. De regering van premier Maier had eerder al duidelijk gemaakt dat het de beslissing van Orbán om uit het strafhof te stappen wilde terugdraaien. Dat is dus nu gebeurd. De gemeente Lommel en Pelt in Limburg zullen vanaf juni zelfrijdende auto's testen. In eerste instantie gebeurt dat op de testsite van Ford in Lommel, later op de openbare weg. Daarvoor werken de gemeenten samen met het technologiebedrijf IMEC en de provinciale openbare maatschappij Limburg. De overgang van het SMAC in Gent van stedelijk naar Vlaams Museum zal de stad elk jaar 3 miljoen euro extra opleveren. De overgang wordt vanaf 2029 definitief, zegt Gent. Dat betekent dat Vlaanderen de kosten van de werking vanaf dan volledig op zich neemt voor het SMAC. De stad Gent belooft dat ze het vrijgekomen geld zal uitgeven aan andere culturele projecten. Kroonprinses Elisabeth studeert overmorgen af van het Amerikaanse Harvard, een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld. Ze heeft er de voorbije 2 jaar een master in public policy gevolgd, of openbaar beleid als u wil. Dat kan van pas komen als troonopvolger. Voor ze afzwaait geeft Elisabeth nog een inkijkje in haar studentenleven, te zien op verschillende websites. De man die verdacht wordt van feiten van exhibitionisme in het park van Vorst werd intussen opgepakt aan het Beursplein.

0: Dat is geen bril, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schrijnwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschrijnwerkerij.be. Haha!
2: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
4: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
5: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
4: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten, superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
5: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates. Voor baas en beest. Jarenlang comfort.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Verhoog je omzet. Maak reclame op 4 radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

0: waar je het meeste wind vangt. Daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een spotje aan het inspreken voor Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
4: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
3: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
5: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
6: Eindelijk een job die echt bij me past.
5: Dus je bent echt content?
6: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
5: Oh, dat is interessant.
6: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
3: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: Adhika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eet in een takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, eendvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika. U bent welkom in Eat In & Take Away Thai De Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
1: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
5: en jij kan weer ademen.
6: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
7: Het is 5 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Hongarije blijft partij bij het internationaal strafhof. Het parlement heeft een wetsvoorstel daarover goedgekeurd. De vorige regering van Viktor Orbán had beslist om zich terug te trekken uit het strafhof. De regering van premier Maier had eerder al duidelijk gemaakt dat het de beslissing van Orbán om uit het strafhof te stappen wilde terugdraaien. Dat is dus nu gebeurd. De gemeente Lommel en Pelt in Limburg zullen vanaf juni zelfrijdende auto's testen. In eerste instantie gebeurt dat op de testsite van Ford in Lommel, later op de openbare weg. Daarvoor werken de gemeenten samen met het technologiebedrijf IMEC en de provinciale openbare maatschappij Limburg. De overgang van het SMAC in Gent van Stedelijk naar Vlaams Museum zal de stad elk jaar 3 miljoen euro extra opleveren. De overgang wordt vanaf 2029 definitief, zegt Gent. Dat betekent dat Vlaanderen de kosten van de werking vanaf dan volledig op zich neemt voor het SMAC. De stad Gent belooft dat ze het vrijgekomen geld zal uitgeven aan andere culturele projecten. Kroonprinses Elisabeth studeert overmorgen af van het Amerikaanse Harvard, een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld. Ze heeft er de voorbije 2 jaar een master in public policy gevolgd, of openbaar beleid als u wil. Dat kan van pas komen als troonopvolger. Voor ze afzwaait geeft Elisabeth nog een inkijkje in haar studentenleven, te zien op verschillende websites. De man die verdacht wordt van feiten van exhibitionisme in het park van Vorst werd intussen opgepakt aan het Beursplein. Na verhoor werd hij weer vrijgelaten. Het dossier komt later nog voor de raadkamer, meldt het Brusselse parket. Vandaag zonnig en warm, aan de kust 21 graden. In het binnenland kan dat 30 graden zijn. Voor de volgende dagen, zeker tot en met vrijdag, hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag iets meer wind en temperaturen rond 27 graden. Zondag een graad of 25. Maar de zon die blijft er voorlopig bij.

0: schat, nu is het genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
3: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel. De speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
3: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
3: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
5: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
5: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Een wagen kopen die betaalbaar is? Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties. En tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals voor het Volvo stokverkoopweekend.
8: Meer info op tweedehands.groeprutten.be.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
1: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres,
6: voor de hobbytuinier in hart en nieren.

0: bankiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
1: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
6: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
5: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
6: Of kijk op husklus.be.
5: Husklus, sterk in platte daken.
6: En nu ook groots in kleine klussen.
7: Het is 6.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Leuven is een treinstation ontruimd door een bommelding. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook stil, bevestigt de politie. De melding kwam er zo'n uur geleden. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse om het station te controleren. Er worden ook vervangbussen ingezet om gestrande treinreizigers op hun bestemming te krijgen. Twee kinderen die gewond raakten bij het treinongeval in Buggenhout zijn intussen aan de betere hand. Eén van hen mag het ziekenhuis verlaten, de tweede wellicht binnen enkele dagen. De drie andere tieners zijn zwaar gewond en moeten nog lang verzorgd worden. Gisteren werd een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. Vier mensen kwamen daarbij om, onder wie twee tieners. Vlaams minister van Werk Zwoldemir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs. Dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, al dus Demir. Zo hoorden ze onder meer beweren dat het een goedkope oplossing is. Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht, waar mogelijk bij gesjoemeld werd, is uitgesteld. Normaal zou dat proces morgen van start gaan, maar spelersmakelaar Christophe Hagotet wil de rechter wraken omdat ze niet onpartijdig zou kunnen zijn. Dus nu wachten op een uitspraak van het Brussels Hof van Beroep daarover. Het proces dreigt nu maandenlang aan te slepen. Goed nieuws van op het trainingscomplex van de Rode Duivels in Tubeke, want het zit goed met de vorm van Romelu Lukaku, zei Thomas Meunier in een interview met VTM. Meunier zelf kijkt ook enorm uit naar het WK voetbal. Het is voor hem al de derde keer dat hij meedoet. Veel zon, temperaturen rond 30 graden, aan zee koelers 21. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm, met veel zon. Maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op bui. Het wordt dan ook frisser bij 25 graden.

0: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
3: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
2: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
4: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
5: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
4: Walbers? Wat?
5: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
4: Dus geen eten living meer?
5: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
6: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
7: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
8: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
6: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

0: kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, snuit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
1: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
0: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
1: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
2: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
3: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
4: Eindelijk een job die echt bij me past.
3: Dus je bent echt content?
4: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
3: Oh, dat is interessant.
4: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
5: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.

0: de meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
1: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
5: en jij kan weer ademen.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Het is 7 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: De palliatieve eenheid van AZ Turnhout verhuist in december van dit jaar naar een gloednieuwe locatie op campus Sint-Elisabeth. In juni starten de verbouwingswerken om een bestaande gang in het ziekenhuis om te vormen tot een warme en huiselijke omgeving voor patiënten en familie. Het warme weer heeft al voor flink wat problemen gezorgd op de weg in de Kempen. Op de E34 in Arendonk raakte het wegdek beschadigd door de hitte, waardoor de rechter rijstrook richting Antwerpen urenlang moest worden afgesloten. Ook op gewestwegen in Kastelee en Geel doken er problemen op, net als op de Zuidering in Mol. Op Pinksterzondag vierde Rosa en Rosette Appels haar 100ste verjaardag in Poppel. Familie, buren en vertegenwoordigers van de gemeente zakten af naar haar feestelijk versierde tuin om de eeuwelingen te feliciteren. Op de vraag hoe 100 jaar voelde om zo oud te worden, zei ze: 100 is maar een getal.

0: dit is wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Brinkpop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.brinkpop.be.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, hoog blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stissus, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
6: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
5: Maar jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
6: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
5: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
7: Een wagen kopen die betaalbaar is? Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties en tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals voor het Volvo stokverkoopweekend.
8: Meer info op tweedehands.groeprutten.be.
9: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

0: Sawadika, welkom in Thailand. Maar voor lekker Thais eten moet je eigenlijk niet verrijden. Eat in en takeaway Thai de wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 in Turnhout. Originele Thaise noedelsoepen, menus, snacks en wokgerechten. Alles wordt vers bereid in de open keuken. Ook voor catering en feestjes. Keuze uit woks met beef, varken, kip, inktvis of scampi. Daarbij noedel, bami, rijst of mihoen. En een saus zoals oester, zoetzuur, groene, gele of rode curry. Of gewoon een van de andere heerlijke gerechten. Sawadika, u bent welkom in Eat-in en Takeaway Thai de Wandeling. Steenweg op 7 Donk 179 te Turnhout. www.thaidewandeling.be.
1: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
2: Maar schatje toch.
1: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
3: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
3: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
3: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
3: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
3: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
7: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike-specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike-specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen. Zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo. Steenweg op Mol 24 in Turnhout.

0: sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Huskles, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice.
3: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
4: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
5: Eindelijk een job die echt bij me past.
4: Dus je bent echt content?
5: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
4: Oh, dat is interessant.
5: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
6: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
7: Het is 8 uur.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Bommelding in het station van Leuven. Het gebouw is daarom volledig ontruimd en het treinverkeer ligt er op dit moment stil, zegt de politie. NMBS waarschuwt dat de treinen heel wat vertraging oplopen door het incident. Ook het busverkeer in Leuven is omgeleid. In Buggenhout hebben familie en collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legden er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Vlaams minister van Werk, Zoël Demir, haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs. Dat zijn buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik. Zo horen we dat het een goedkope oplossing is. Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn derde WK voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de Duivels in Tubeke. Het is een enorme eer om voor ons land te spelen, verklaarde hij. In de ronde van Italië heeft de Deen Mikkel Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. De Noor Andreas Lignesund werd tweede, de Italiaan Damiano Caruso derde. De Deen Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar 16 graden. Morgen zonnig 31 graden en ook vrijdag veel zon, 32 tot 33 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en een temperatuur van 27 graden dan.

0: Brasse, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
1: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
2: Goeie. Ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
5: Ja, dit is wat mijn mama zei.
4: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
6: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
7: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
6: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
7: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com.
8: Tom's Gates, voor baas en beest.
9: Jarenlang comfort.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie, bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
6: Ga je trouwen?
7: Ben je verliefd of verloofd?
6: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
7: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
6: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
7: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
6: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: Mos gaat neust genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
4: Ziet u het al voor zich? Uw huis helemaal zoals u het wil?
5: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
4: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergolas die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
5: LG Builders, uw partner voor elke bouw of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
4: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
6: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
7: Het is 9.

0: Dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Verschillende banken in ons land maken verlies op woonleningen, blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Dat komt omdat de marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel nog onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden opgegraven om DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zit. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. Oeganda heeft tijdelijk zijn grens met Congo gesloten en dat komt door de toenemende omvang van de Ebola-epidemie, meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Er blijft wel een beperkte doorgang mogelijk voor onder meer humanitaire hulp en het vervoer van voedsel. Iedereen die vanuit Congo in Oeganda aankomt, moet 21 dagen in isolatie. Vanavond en vannacht helder, minima 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer. Dat is ook tijdens het weekend zo en we halen dan 27 graden.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen, blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers soms rood. Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden er opgegraven om DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende van Nijvel maakt in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was gisteren tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en raakte de weg kwijt. Hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. De man had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Vanavond en vannacht helder bij minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. En dat is ook tijdens het weekend en zondag het geval. We halen dan 27 graden in het binnenland.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Twee gewonde tieners na drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en dus langer verzorgd moeten worden. Er is inmiddels ook een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man door de gesloten slagbomen reed. En het is ook wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan die overweg in Buggenhout, waar dus dat schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd, zegt Infrabel. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt wel op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken. Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren, is nog steeds niet duidelijk. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een panoreportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te richten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en hij raakte de weg kwijt. De man leidt trouwens ook aan de ziekte van Alzheimer en hij had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdig. Bijna drie maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gent-Brugge, maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdig's record op de halve marathon blijft dus op 59 minuten en 51 seconden staan. Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.